0: Eh, kamu ini cuma duduk di sini loh nih, papa sangpa kita.
1: Ayo, kre, kre, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah tuh kita, nonton aja.
3: Eh, kamu ini cuma minum, yang mau makan pedis.
1: Ya, enggak, enggak, enak, kita mau makan nasi. Kita enggak kalau ya, enak. Kafe mie. Dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter,
0: dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter